0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.

Goedemorgen. Spanje is de nieuwe wereldkampioen in het voetbal. Het versloeg in de finale in New Jersey in Amerika gisteravond Argentinië met 1-0 na verlengingen. Ferran Torres scoorde het winnende doelpunt in de 106e minuut. Spanjaarden pakten zo'n tweede wereldtitel na die in 2010. Argentijnen mikte duidelijk op die verlengingen en speelde bij momenten erg bitsig, met onder meer een rode kaart voor de Argentijn Enzo Fernandez. Bij Argentinië voetbalde Lionel Messi als een onzichtbare en kwam nauwelijks in de finale voor. Tijdens de rust konden de toeschouwers genieten van een halftime show, zoals in het American Football, die meer dan een half uur duurde met optredens van onder meer Madonna, Shakira, Justin Bieber en Coldplay. In de marge van de WK-finale riep de FIFA de Spanjaard Rodri uit tot beste speler van het toernooi. De Fransman Kylian Mbappé kroonde zich tot topschutter van het WK met 10 goals. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk, de CAW, startte vorig jaar bijna 3000 begeleidingstrajecten op voor intrafamiliaal geweld binnen gezinnen. Vlaams welzijnsminister Gené vindt het een goede zaak dat slachtoffers zich al maar vaker laten helpen, meestal na doorverwijzing van de politie. Centra voor Welzijnswerk zien wel een opvallende stijging van oudermishandeling en ze ervaren ook meer werkdruk, waardoor extra personeel geen overbodige luxe zou zijn. En in het zuiden van Frankrijk staan opnieuw bossen en natuur in brand door de aanhoudende hitte en de droogte, deze keer op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez. Het vuur vernielde bijna 200 hectare op amper 2 uur tijd en beschadigde ook verschillende huizen. De hulpdiensten evacueerden trouwens ruim 150 inwoners. Ook op Corsica breiden natuurbranden zich verder uit. Meer dan 150 brandweerlieden proberen het vuur daar te blussen. We krijgen een bewolkte maar droge dag bij 20 graden aan zee tot 22 elders. Morgen, nationale feestdag, schijnt eerst de zon, daarna meer wolken, maximaal van 20 tot 25 graden. Woensdag veel bewolking met wat lichte regen bij 24 graden. In de vooravond woensdag opnieuw wat zonniger.

0: 10.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
3: Ja, dat past daar voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.

your Bobby man, Latino gang, Tiger.

0: gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Ja, nog 1 meter. Oh.
2: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
3: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
4: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
6: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Een goeiemorgen. De Spanjaarden hebben de hele nacht feest gevierd, want ze zijn de nieuwe wereldkampioenen in het voetbal. Spanje versloeg in de finale in New Jersey gisteravond Argentinië met 1-0 na verlengingen. Ferran Torres scoorde het winnende doelpunt in de 106e minuut. Spanjaarden pakten zo een tweede wereldtitel na die in 2010. De Argentijnen mikten duidelijk op verlengingen en speelden bij momenten erg bitsig, met een rode kaart voor Enzo Fernandez en net na afluiten ook nog eentje voor Paredes, omdat de gefrustreerde Argentijn enkele Spaanse spelers aanviel. Lionel Messi die voetbalde als een onzichtbare en kwam nauwelijks in de WK-finale voor. Tijdens de rust konden de toeschouwers trouwens genieten van een halftime show, zoals in het American Football, die meer dan een half uur duurde, met optredens van onder meer Madonna, Shakira, Justin Bieber en Coldplay. In de marge van de WK-finale riep de FIFA de Spanjaard Rodri uit tot beste speler van het toernooi. En de Fransman Kylian Mbappé kroonde zich tot topschutter van het WK met 10 doelpunten. En in de Spaanse hoofdstad Madrid ontvangen ze deze namiddag de spelers van de nationale ploeg om hen uitgebreid in de bloemetjes te zetten en met een heuse feestparade door de Madrileense straten te rijden. En de Centra voor Algemeen Welzijnswerk, de CAW's, hebben vorig jaar bijna 3000 gezinnen begeleid voor intrafamiliaal geweld. Vlaams Welzijns minister Gené vindt dat een goede zaak dat slachtoffers zich al maar vaker laten helpen, meestal na doorverwijzing van de politie. De Centra voor Welzijnswerk zien wel een opvallende stijging van oudermishandeling en ze ervaren ook meer werkdruk, waardoor extra personeel geen overbodige luxe zou zijn. In het zuiden van Frankrijk staan opnieuw bossen en natuur in brand door de aanhoudende hitte en de droogte, deze keer op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez. Het vuur vernielde bijna 200 hectare op amper 2 uur tijd en beschadigde ook verschillende huizen. De hulpdiensten evacueerden ruim 150 mensen. Ook op Corsica breiden natuurbranden zich verder uit. Meer dan 150 brandweermannen proberen het vuur daar te blussen op Corsica. We krijgen een bewolkte maar droge dag bij 20 graden aan zee tot 22 elders. Morgen op onze nationale feestdag schijnt eerst de zon, daarna meer wolken. Maxima van 20 tot 25 graden. En woensdag dan veel bewolking met wat lichte regen bij 24 graden. In de vooravond opnieuw wat zonniger woensdag.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.

0: jaar voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
1: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.

een goeie morgen. Spanjaarden hebben de hele nacht stevig feest gevierd na de nieuwe wereldtitel in het voetbal. Op verschillende plaatsen kwamen juichende mensen op straat en reden anderen luid toeterend rond. Spanje versloeg in de finale in het Amerikaanse New Jersey gisteravond Argentinië met 1-0 na verlengingen. Ferran Torres scoorde het winnende doelpunt in de 106e minuut. In de Spaanse hoofdstad Madrid ontvangen ze deze namiddag de spelers van de nationale ploeg om hen uitgebreid in de bloemetjes te zetten en met een heuse feestparade door de Madrileense straten te rijden. Bij een zware brand in een loods in Blankenbergen in West-Vlaanderen is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat zegt de burgemeester daar. Gisteravond begon het te branden in die loods in het midden van het veld. Het dak van dat gebouw stortte in en daar zit dus asbest in. De brandweer bekijkt nu of en waar er asbestdeeltjes liggen. In de buurt zijn trouwens heel wat campings en huizen. En de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is opnieuw papa geworden. Dat schrijft hij op X. Het is een jongetje met de naam Alec Neal. Het is voor Vance en zijn vrouw Usha hun vierde kindje. Ze hebben al twee zoontjes en een dochter. Dat er nog kinderen konden komen, kondigde de Amerikaanse vicepresident al aan op een anti-abortusbijeenkomst vorig jaar. Toen zei hij dat hij meer baby's wilde in de Verenigde Staten. En hij voegde zelf de daad bij het woord. Een bewolkte maar droge dag bij 20 graden aan zee tot 22 elders. Morgen op onze nationale feestdag schijnt eerst de zon, daarna meer wolken, maximaal van 20 tot 25 graden. Woensdag dan veel bewolking met wat lichte regen bij 24 graden. In de vooravond woensdag opnieuw iets meer zon.

0: Van Borren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van Den Borre, voor het leven.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
5: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
6: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
7: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Goedemorgen. In de Dolomieten in Italië is een Belg van 21 geëvacueerd met een helikopter omdat hij zo zwaar in paniek raakte dat hij niet meer verder kon wandelen. De jonge man verstijfde helemaal en gelukkig passeerde net op dat moment een medisch team dat onze landgenoot meteen verzorgde. Daarna vloog een helikopter hem naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis daar in de Dolomieten, waar dokters hem verder konden opvolgen. In het westen van Spanje is afgelopen nacht een jongen van 13 jaar gestorven tijdens WK-overwinningsfeesten van de Spaanse voetbalploeg. Dat meldde de plaatselijke autoriteiten waar het drama plaatsvond. De jongen zou onder een ingestorte fontein zijn gevallen. Spanje kroonde zich gisteravond tot wereldkampioen na een 1-0-zege tegen Argentinië in het voetbal. Vanmiddag wordt de Spaanse nationale ploeg feestelijk ontvangen in de hoofdstad Madrid. En koning Philip heeft een dag voor onze nationale feestdag 9 mensen de adellijke titel van baron of barones toegekend. Onder meer psychiater Dirk de Wachter en ex-topman van schoenwinkelketen Rick Torfs mogen zich binnenkort baron noemen. Daarnaast reikte koning Philip ook nog 8 andere eretekens uit, zoals commandeur in de Leopolds en de kroonorde. Die laatste titel krijgt onder meer actrice Chris Lomme. Veel bewolking, maar droog bij 20 tot 22 graden. Vanavond brede opklaringen. Morgen start dan zonnig. Daarna meer wolken en tot 25 graden. Aan zee frisser bij een 20-tal. Woensdag bewolkt met plaatselijk lichte regen en tot 24 graden. Donderdag wisselvallig en kans op een bui. Maxima opnieuw rond die 24 graden.

0: Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.

0: 13 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Knaldi!
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.

0: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in iets fris.
4: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
6: Ja, dat past voor mij.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Even bollen, iedereen moet het weten.
9: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

Goedemorgen. De regionale luchthavens van Deurne-Antwerpen en Oostende-Brugge willen zoveel mogelijk personeel aan boord houden. Zeker tot maart volgend jaar, zeggen ze in een gezamenlijk persbericht. Daarna moeten de luchthavens beslissen wat ze gaan doen. Zeker na het vertrek van de reisorganisatie TUI in 2027. De Vlaamse regering geeft Oostende en Deurne ook bijna 30% minder subsidies. Wat de impact daarvan zal zijn, blijft onduidelijk. Boudewijn Sea Park in Brugge moet tegen 2037 de deuren sluiten, besliste de Vlaamse regering. Er komen geen nieuwe dolfijnen meer en er wordt niet meer gekweekt met de dieren. De uitbaters van het Sea Park moeten tegen volgend jaar ook een buitenbassin bouwen. Anno 2026 kan je dolfijnen niet zomaar meer opsluiten en kunstjes laten doen. Het dierenwelzijn is belangrijk, te belangrijk, zegt bevoegd Vlaams minister Ben Weitz. De uitbaters van het Brugse dolfinarium krijgen nu de tijd om een nieuwe thuis te zoeken voor die dolfijnen. En in Frankrijk kondigen 27 departementen code oranje af, want door de aanhoudende hitte en de droogte is het risico op bosbranden bijzonder hoog, zoals in de Vaucluse, de Var en Bouches-du-Rhône. Onder meer in Saint-Tropez en het eiland Corsica staan er al opnieuw bossen en natuur in brand. Honderden brandweermannen proberen het vuur te blussen, maar ze konden niet verhinderen dat de vlammen enkele honderden hectare bos en natuur al vernielden. Deze namiddag veel bewolking, maar droog weer bij 20 tot 22 graden. Vanavond dan brede opklaringen. Morgen start zonnig, daarna meer wolken en tot 25 graden. Aan zee is het frisser bij een 20-tal graden. Woensdag bewolkt met plaatselijk lichte regen en tot 24 graden. En ook al eens kijken naar donderdag, dan is het wisselvallig en kans op een bui. Maximaal rond opnieuw die 24 graden.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: Ja, nog 1 meter. Oh.
7: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
8: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
9: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
5: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

0: Een goedemiddag.
1: Als je vanop Brussels Airport op vakantie vertrekt, ga dan zeker op tijd, want het is er de drukste dag van het jaar. Voorlopig verloopt alles vrij vlot wel en moet je niet echt lang wachten aan de grenscontroles, zegt een woordvoerder. Op de luchthaven van Zaventem vertrekken vandaag ruim 50.000 passagiers en komen er meer dan 40.000 terug van vakantie. De directie van Brussels Airport verwacht over de hele zomer zo'n 5 miljoen mensen. Kleine 5% meer dan vorig jaar, maar extra personeel en beveiliging moet alles in goede banen leiden. In Gent zoeken agenten naar daders van een steekpartij vanmorgen rond 9:30 in de buurt van de Dampoort. Daarbij raakte iemand gewond, die werd aangevallen met een mes. Getuigen zagen de daders weglopen. De politie vond op de plaats van de steekpartij, aan de rand van de Gentse feestenzone, ook twee rugzakken en kleren vol bloed. Voorlopig wil het pakket van Oost-Vlaanderen niets meer vertellen tot de politie de daders kon oppakken. En in het westen van Spanje is afgelopen nacht een jongen van 13 jaar gestorven tijdens WK-overwinningsfeesten van de Spaanse voetbalploeg. Dat meldde de plaatselijke autoriteiten waar het drama plaatsvond. De jongen zou onder een ingestorte fontein zijn gevallen. Spanje kroonde zich gisteravond tot wereldkampioen na een 1-0 zege tegen voetballegende Argentinië. Vanmiddag wordt de Spaanse nationale ploeg feestelijk ontvangen in de hoofdstad Madrid. Deze namiddag veel bewolking, maar droog bij 20 tot 25 graden. Vanavond dan brede opklaringen. Morgen start zonnig, daarna meer wolken en tot 25 graden. Aan zee frisser bij een 20-tal graden. Woensdag dan bewolkt met plaatselijk lichte regen en tot 24 graden. Donderdag wisselvallig en kans op een bui. Maximaal donderdag rond opnieuw die 24 graden.

0: naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo mosselen van Boni.
3: Oh, korting op jumbo mosselen. Oh ja, met frietjes.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Goedemiddag. Private huurders krijgen vanaf volgend jaar ook toegang tot mijn verbouwpremie. Dat heeft minister van Wonen Melissa de Prater bekendgemaakt. Private verhuurders kunnen tot 35% van hun renovatiekosten terugkrijgen, met een maximum van 37.000 euro. Er gelden wel strenge voorwaarden. De woning moet minstens 3 jaar worden verhuurd, beschikken over een conformiteitsattest en de huurprijs mag een bepaald maximum niet overschrijden. Voor wie verhuurt via een woonmaatschappij stijgt de premie van 50% naar 60%. Aan Portus Ganda, net buiten de zone van de Gentse feesten, is vanmorgen een 19-jarige man neergestoken. Het slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Een getuige zag hoe de daders, die bivakmutsen en gecamoufleerde kledij droegen, wegvluchten. Het parket onderzoekt momenteel wat er precies gebeurt. De politie heeft de omgeving afgesloten en voert op dit moment ook een klopjacht uit. Het verkeer en bussen worden omgeleid. Voetbalploeg Union neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen het Noorse Bodo Glimt. En die Noren zijn toch een te duchte tegenstander, want vorig seizoen wonnen ze nog van kleppers als Manchester City en Inter. De duels vinden plaats op 4 of 5 augustus en 11 augustus. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen, dus spelen ze hun heenmatch in het stadion van KV Diksmuiden-Oostende. En de winnaar die stoot door naar de play-offs. De verliezer is zeker van de Europa League. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag, blijft wel op de meeste plaatsen droog. Temperaturen rond 21 graden. Morgen start vrij zonnig, nadien opnieuw bewolkt. 20 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag bewolkt en ook kans op regen bij 24 graden. En ook donderdag wordt een wisselvallige dag bij dezelfde temperatuur.

0: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: deze zondag extra open.
1: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
2: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
4: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Goedemiddag. Koning Filip gaf zijn 21 juli toespraak en daarin haalt hij verschillende maatschappelijke problemen aan. Hij wees onder meer op de oversterfte tijdens de zware hittegolf in juni en benadrukte dat er budgettaire maatregelen nodig zijn om het begrotingstekort aan te pakken. De koning vroeg ook extra aandacht voor het onderwijs, dat volgens hem onder enorme druk staat. Hij hoopt dat na de recente spanningen, onder meer na het dodelijke busongeval in Buggenhout, de rust en het respect op de scholen terugkeren tegen het nieuwe schooljaar. De Europese Commissie legt AliExpress een monsterboete op van 550 miljoen euro. De Chinese webwinkel doet volgens de EU te weinig om illegale en gevaarlijke producten, zoals onveilig speelgoed of cosmetica, van het platform te weren. Moderatoren kregen vaak maar enkele tientallen seconden om producten te beoordelen. Het is de hoogste sanctie tot nu toe onder de nieuwe Europese Digitale Dienstenverordening. AliExpress moet voor eind oktober met een verbeterplan komen om verdere boetes te vermijden. Koning Charles heeft Labour-leider Andy Burnham officieel benoemd tot de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die eerder vandaag zijn ontslag indiende bij de koning. Burnham is de voormalige populaire burgemeester van Groot Manchester en keerde pas vorige maand terug naar de nationale politiek. Hij werd afgelopen vrijdag met overweldigende steun binnen zijn partij verkozen tot de nieuwe Labour-leider. En Burnham heeft nu de opdracht gekregen om een nieuwe Britse regering te vormen. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag, blijft op de meeste plaatsen droog, temperaturen rond 21 graden. Morgen start vrij zonnig, nadien opnieuw bewolkt, 20 graden aan zee tot 25 graden elders. En woensdag bewolkt en ook kans op regen bij 24 graden. Ook donderdag wordt een wisselvallige dag bij dezelfde temperatuur.

0: Zeg, gaan we?
1: Kom maar koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
3: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
2: Ja, dat past daar voor mij.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: Joehoe! Grijp de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs. Energy.
8: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pasta salade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
2: Ja, dat past daar voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Goedemiddag. België moet op zoek naar een nieuwe bondscoach, want het WK-avontuur krijgt geen verlengstuk voor Rudy Garcia. De Belgische Voetbalbond bevestigt dat het aflopende contract van de bondscoach in onderling overleg niet wordt verlengd. Na de uitschakeling in de kwartfinale tegen Spanje stonden er al langere vraagtekens achter zijn toekomst. De Voetbalbond moet nu op zoek naar een nieuwe bondscoach om de Rode Duivels te leiden richting de volgende EK-campagne. In zijn traditionele toespraak voor de Nationale Feestdag heeft koning Filip opgeroepen tot verbondenheid. De koning startte met de zware hittegolf van afgelopen juni, die voor een oversterfte van bijna 2000 personen zorgde, en benadrukte dat vooral de meest kwetsbaren de prijs betalen. Daarnaast wees hij op de noodzaak van een sociaal rechtvaardige begrotingsaanpak om het tekort weg te werken en vroeg hij aandacht voor de hoge druk op leerkrachten. Tot slot veroordeelde hij de waanzinnige en wrede oorlogen in de wereld die het internationaal recht schenden. Een luchtigere noot was er ook. Op de achtergrond prijkte een foto van zijn bezoek aan de Rode Duivels op het WK. Koning Charles heeft Andy Burnham officieel benoemd tot de nieuwe Britse premier. De 56-jarige Labour-leider volgt Keir Starmer op, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham, de populaire voormalige burgemeester van Greater Manchester, keerde pas vorige maand terug naar de nationale politiek. Hij krijgt nu de opdracht om een nieuwe regering te vormen. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag blijft op de meeste plaatsen droog, temperaturen rond 21 graden. Morgen start vrij zonnig, nadien opnieuw bewolkt, 20 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag bewolkt en ook kans op regen bij 24 graden. En ook donderdag wordt een wisselvallige dag bij dezelfde temperatuur.

0: go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Bol. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Met de Superplus deals van Delijze gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in iets fris.
3: Een pasta salade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
5: Ja, dat past voor mij.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delijze. Mee met het leven.
2: Deba meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
2: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

Goedemiddag. Rudy Garcia stopt als bondscoach van de Rode Duivels. Dat hebben de Voetbalbond en Garcia zelf in onderling overleg beslist. De 62-jarige Fransman loodste de Rode Duivels op het WK naar de kwartfinales, waar ze eervol sneuvelden tegen wereldkampioen Spanje. Ondanks kritiek op zijn tactische keuzes blikt Garcia op Instagram tevreden terug. Hij benadrukt dat België onder zijn hoede slechts 2 keer verloor en weer bij de wereldtop hoort. Technisch directeur Vincent Manhart zoekt nu een opvolger. Een Belg die internationaal gezocht werd voor onder meer poging tot moord is opgepakt in Thailand. Dat bevestigt de federale politie. De man werd ook gezocht voor illegaal wapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. De Thaise immigratiepolitie kwam de man op het spoor na een tip uit ons land over zijn verblijfplaats. Na een identiteitscontrole bleek zijn paspoort te matchen met het Interpol-opsporingsbericht. Hij wordt nu overgeleverd aan België. Het parket van Oost-Vlaanderen benadrukt dat er voorlopig geen enkele aanwijzing is dat de steekpartij aan Portus Ganda gelinkt is aan de Gentse feesten. Vanochtend rond 9:30 werd daar een 19-jarige jonge man neergestoken. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en verkeert in levensgevaar. De daders zijn nog altijd spoorloos. De omgeving rond Portus Ganda en de Dampoortstraat is na urenlang sporenonderzoek intussen wel weer vrijgegeven voor het verkeer. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag, blijft op de meeste plaatsen droog, temperaturen rond 21 graden. Morgen start vrij zonnig, nadien opnieuw bewolkt, 20 graden aan zee tot 25 graden elders. Woensdag bewolkt en ook kans op regen bij 24 graden. En ook donderdag wordt een wisselvallige dag bij dezelfde temperatuur.

0: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij. Energy.

0: Senioren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.

Goedemiddag. Een Belg die internationaal gezocht werd voor onder meer poging tot moord, is opgepakt in Thailand. Dat bevestigt de federale politie. De man werd ook gezocht voor illegaal wapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. De Thaise immigratiepolitie kwam de man op het spoor na een tip uit ons land over zijn verblijfplaats. Na een identiteitscontrole bleek zijn paspoort te matchen met een Interpol-opsporingsbericht. Hij wordt nu uitgeleverd aan België. Boudewijn Sea Park reageert kritisch op het Vlaams uitdoofscenario dat dolfijnen in gevangenschap vanaf 2037 verbiedt. Het Brugs Pretpark vreest dat het bijhorende fokverbod en de latere overplaatsing zware gevolgen zullen hebben voor het welzijn van hun 7 dolfijnen, omdat stabiele sociale groepen zo uit elkaar worden getrokken. Het decreet legt ook een importverbod op. De sluitingsdatum van 2037 is zo gekozen dat het park het nieuwe buitenbassin, dat tegen 2027 klaar moet zijn, eerst nog financieel kan afschrijven. En er is ook nog droevig voetbalnieuws, want Engels voetbalicoon Kevin Keegan is overleden. De tweevoudige gouden balwinnaar en legende van onder meer Liverpool en Newcastle United is op 75-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. In de jaren 70 beleefde de veelscorende middenvelder zijn hoogdagen bij Liverpool, waarmee hij in 1976 nog scoorde tegen Club Brugge in de Europa Cup 1 finale. Later was hij ook succesvol als manager, onder andere van Newcastle en de Engelse nationale ploeg. Keegan overleed in het bijzijn van zijn familie. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag, blijft op de meeste plaatsen droog, temperaturen rond 21 graden. Morgen start vrij zonnig, nadien opnieuw bewolkt, 20 graden aan zee tot 25 graden op andere plekken. Woensdag bewolkt en ook kans op regen bij 24 graden. En ook donderdag wordt een wisselvallige dag bij dezelfde temperatuur.

0: naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
4: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Dacia voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
1: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: O, dus niet gewoon een computer in een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
0: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Goedenavond. Het parket van West-Vlaanderen en de politie zijn een onderzoek gestart naar een verdacht overlijden in Izegem. Passanten merkten vanmiddag een lichaam op in een gracht tussen het struikgewas naast het stedelijk zwembad. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar voor het slachtoffer, een man van in de 30, kwam alle hulp te laat. Het is momenteel nog onduidelijk hoe de man om het leven is gekomen. Op de luchthaven van Frankfurt zijn vorige week 4 medewerkers besmet geraakt met malaria. Volgens de woordvoerder zijn ze vermoedelijk gestoken door een tropische mug die is meegereisd in de vracht van een vliegtuig. De overheid benadrukt dat dergelijke besmettingen op een luchthaven uiterst zeldzaam zijn. Toch blijkt uit cijfers dat het aantal gevallen van zogeheten bagagemalaria in Europa de laatste jaren toeneemt. In de periode tussen 1969 en 2024 werden er in Europa 145 gevallen geregistreerd, waarvan 19 in België. Een dag na hun WK-titel tegen Argentinië zijn de Spaanse wereldkampioenen vanmiddag geland in Madrid. Kapitein Rodri stapte met de wereldbeker als eerste van het vliegtuig. Het team staat een druk programma te wachten. Ze worden eerst ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna een parade in een open bus volgt door de hoofdstad. De autoriteiten verwachten maar liefst 1 miljoen fans in de straten van Madrid en zetten 2500 agenten in om het volksfeest veilig te laten verlopen. De wolken trekken vanavond wat weg. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Temperaturen rond 21 graden. Morgen start vrij zonnig, nadien opnieuw bewolkt. 20 graden aan zee en tot 25 graden op andere plekken. Woensdag bewolkt en ook kans op regen bij 24 graden. En ook donderdag wordt een wisselvallige dag bij dezelfde temperatuur.

0: daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
1: Ja, dat past voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Hey!

een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed hè? Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupe meloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

Goedenavond. De Europese Commissie adviseert de EU-lidstaten om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die de nieuwe strenge methaanregels overtreden. Die klimaatwet gaat in vanaf 2027 en verplicht exporteurs om hun uitstoot te rapporteren. Grote producenten zoals de Verenigde Staten en Qatar dreigen echter hun olie en gas elders te verkopen. Om de Europese energiezekerheid niet in gevaar te brengen, stelt de commissie de boetes nu 3 jaar uit. In de Noord-Italiaanse stad Bologna zijn zware protesten uitgebroken na de dood van Abderrahim Fakir. De 43-jarige ondernemer overleed gisteren tijdens een gewelddadige arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten en omstaanders op de man blijven zitten terwijl hij om hulp roept. De zaak roept sterke vergelijkingen op met de dood op George Floyd in Amerika. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar 2 agenten en 4 zorgmedewerkers. Na het afgelopen WK klimmen de Rode Duivels naar de 8e plaats op de nieuwe FIFA-ranking. België sneuvelde in de kwartfinales eervol tegen Spanje, dat zich gisteren na een 1-0 zege tegen Argentinië kroonde tot de nieuwe wereldkampioen. En dankzij die titel wippen de Spanjaarden ook naar de 1e plaats op de wereldranglijst ten koste van de Argentijnen. Frankrijk en Engeland vervolledigen de top 4 en Nederland zakt na een vroege uitschakeling naar de 9e plaats. De wolken trekken vanavond wat weg, blijft ook op de meeste plaatsen droog, temperaturen rond 21 graden. Morgen start vrij zonnig, nadien opnieuw bewolkt, 20 graden aan zee, 25 graden elders. En woensdag bewolkt en ook kans op regen bij 24 graden. En ook donderdag wordt een wisselvallige dag bij dezelfde temperatuur.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.